0: Sala de tem muito oud. A história é muito que eu ora já fui um pouco já oud. Os pedi que play com a gente até já ainda com a gente. Mas também há para cor focol a se mer tarde. Oud.
1: Na cor prata e no champini era.
0: Vigo de vinho que está já special cor mars go bene e canekins e dinin go bene te hilla ta igela champini. An fata e doctor champini mas era.
2: Vidrana florocht as et fosan.
0: A ni wakker toe in Janne gereed?
2: Ni verdoog nog wel een groep champagne.
0: Wie gaat mij daar boeien? Wie gaat mij daar boeien? Ja, daar is boeien. Maar wie gaat mij
2: daar
0: boeien? Wie gaat mij daar boeien? Wie gaat mij daar boeien? Wie gaat mij daar boeien? Wie gaat mij daar boeien? Wie gaat mij daar boeien? Wie gaat mij daar boeien? Wie gaat mij daar boeien? Wie gaat mij
2: Nee.

Shinny Abbey Sunborn Le Reform went on Adam Holding Patron Eshe Iglipeda Colorful Storm Kubla Shachtne Ohin Nishbeg Nahini Hassas and Gorshanoch Dugs or Roudernach Erfoli Verim Listicol and Sir Lorich Bowl or Hevidalina or T Radio Nagelt the Fogenslawn Le Row on Adam The Patrons Lost to Air Deshig Mariel V. Jacobson's Erlipeda Trill Jockey Snorach Turig Before the Air Remembers Gekanschriebe An nacht sin omse kennen ook iemand sinnewel bij ons ochtend als het echt beter kan laten rusten morgen gede.